en ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De eerste 10 muziek bij de koffie. Snijn om alvoeren.

Radio Spannenburg is altijd en oeral. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste nijsreportages het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Het weer, het is meestal droog in het westen vannacht. In het oosten valt er wat regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de horenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek staat centraal in gewoon Friesk. Sneum om 3 uur en snein om 10 uur.

0: Als toch een tip van de NIJS-redactie of een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg? Liet het u weten. Stuur een e-mail naar info@radiospannenburg.nl.
1: Rumors spread around, United takes its time. Right to shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in de VS heeft twee tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Het gebeurde in de stad Austin afgelopen weekend. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen voertuigen en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. In een deel van Austin riepen autoriteiten mensen op om binnen te blijven. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste bul ter wereld. In Litouwen is een gevechtsdrone neergestort. Vermoedelijk was die vanuit Oekraïne onderweg naar Rusland. De drone kwam niet tot ontploffing. Er storten vaker onbekende drones neer in de Baltische staten. In Letland is de regering gevallen over de drone-incidenten. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

lekker zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 4 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaochao moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor meerdere willekeurige beschietingen het afgelopen weekend. De tieners reden rond in een gestolen voertuig en schoten op woningen en voorbijgangers. 4 mensen raakten gewond. 2 jongens van 15 en 17 jaar zijn opgepakt. Een derde is nog voortvluchtig. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. Het weer. De dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ekkeren al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock and roll. Sneum om 1 uur.

Voor Stalwitte wat er te doen is in de regio, zoek dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

0: technicus.
1: Dankjewel.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saudi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaozhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. En ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Fries en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty International gaat het om ruim 2700 mensen. Een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
2: Ongeveer de helft van de executies zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
1: Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De politie waarschuwt voor nep-advertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken daar reclame voor honderden nep-webwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting, zegt de politie.
3: En als iets te mooi is om waar te zijn, het is een beetje cliché, maar dan is dat vaak ook zo. Je kunt voor hele lage bedragen met 60%, 70% korting, is het bijna onmogelijk om iets te kopen.
1: In een jaar tijd zijn er 535 criminele webshops onderschept. De politie vindt dat moederbedrijf Meta meer moet doen om oplichters tegen te houden. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Drones zouden zijn ingeslagen bij woongebouwen en scholen in Odessa. In Dnipro werden een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Die was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2. Storten er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over. Mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lood. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

Radio Spannenburg is actief op YouTube. Sjoeg naar uw reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio. Radio.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat het afgelopen jaar een recordaantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. De nasleep van de grote protesten dit jaar is niet in de cijfers meegenomen. Sinds Amnesty de cijfers bijhoudt, begin jaren 80, was het aantal geëxecuteerden niet zo hoog. De Amerikaanse politie heeft in de stad Austin 2 tieners aangehouden voor willekeurige beschietingen. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen auto's en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. En het was moeilijk om de daders te vinden, zegt de politie.
2: You have shots fired, you have vehicles that are being stolen, then you have people that are actually struck beginning this morning. And so piecing all of that together again was complex, but it was done.
1: Een derde verdachte is nog voortvluchtig. De identiteit van bijna 3/4 van 100 verdachten van oplichting is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. In het Belgische Mortsel, vlak onder Antwerpen, is gisteravond het dak van een supermarkt ingestort. De afgelopen dagen viel er veel regen. De afvoer van het dak heeft het na een wolkbreuk begeven. Samen met het dak stroomde er een massa water de winkel in. De schade is groot, maar het had erger kunnen aflopen, zegt de brandweer.
3: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers.
1: De Belgische supermarkt blijft de komende dagen in ieder geval dicht. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
4: Welkom. Afslag Maandag, aflevering 241. Die van 17 en 18 mei 2026.
5: We gaan er weer tegenaan. Nieuwe week, nieuwe kansen, nieuwe hits en nieuwe evenementen in dit radioprogramma de komende 2 uur.
4: Hebben we er zin in?
5: Beetje.
4: Heel veel.
5: Heel veel.
4: Wat is het nou? Het zijn 2 antwoorden op 1 vraag. Het is ongelofelijk.
5: Ja, zo snel wijzigt mijn gemoedstoestand. Ja.
4: Hebben we er zin in?
5: Nee. Jawel, ik heb wel zin in.
4: Ik heb heel op deze manier gaan we gewoon niet verder.
5: Nee, 2 uur, het wordt heel gezellig.
4: Wordt het heel gezellig? Heb je er zin in?
5: Ja!
4: Hoeveel zin?
5: Heel veel zin in.
4: Mooi! Oh ja, dus The Cure, Why Can't I Be You? DJ's moeten aankondigen, hè?
5: Dat is een vak.

0: The Boys Give Up Your Guns op Radio Spannenburg. Afslag maandag, dat is waar je naar luistert. Zijn we begonnen?
1: Het is 8:10, ik denk het wel.
0: Nogmaals welkom. Dit zit er in aflevering 241.
1: Nou, het is een drukte van je welste in Sint-Nicolaasga. Ze staan namelijk de komende week in het teken van de Bloeiweek. En dat betekent dat er een week lang allemaal activiteiten georganiseerd worden op het gebied van cultuur en beweging, creativiteit en ontmoeting. Het is echt een ongekend lang programma.
0: Nou, we gaan meemaken dus.
1: Yes.
0: Ja.
1: Verder hebben we nieuws uit de regio. De snekere pan van schipper Jappie Visser die heeft Lemmer Ahoy gewonnen het afgelopen weekend. Maar hoe kijkt de organisatie terug op de afgelopen dagen? Het weer was namelijk vaak een spelbreker. De ene keer stond er rampenwind en de dag daarna dan waaiden de scootsers al letterlijk om. En over dat weer gesproken, het is nog even wisselvallig de komende dagen, maar de zon die krijgt de komende week steeds meer terrein. Dus dat gaat helemaal goed komen.
0: Mooi. Derde plaat achter is altijd vernieuw.
1: Zeker. Het is weer wat leuks, het zag, jongen.
0: Ja, je hoesje is een beetje afgeraffeld. Maar ja, weet je, het gaat om de plaat
1: alle,
0: die erin zit.
1: Alle hoesjes hier in het rijke archief, die zijn afgeraffeld.
2: Is ook weer waar.
1: Maar is het

0: Ja, Italiaans spreken kan ik niet, maar het is gewoon de regenjas. Paolo Conte hier op Radio Spannenburg. Even kijken, we gaan naar Sint-Nicolaas gaan.
1: Ja, deze week staat het dorp namelijk in het teken van de Bloeiweek. En een week lang worden daar allemaal activiteiten georganiseerd op het gebied van cultuur, beweging, ontmoeting en creativiteit. Voor jong en oud is het. En het begint maandagochtend met de officiële opening bij het zorgcentrum Doniahien. Daarna start ook direct een bijzondere doorlopende activiteit. Namelijk de escape-wandel Ontdek het geheim van de smid. En de wandeltocht die voert deelnemers langs verschillende plekken in het dorp. En kan verspreid over meerdere dagen worden gelopen. Gedurende de hele week zijn er dagelijks activiteiten dus voor kinderen, ouderen en gezinnen. Zo wordt er iedere ochtend voorgelezen op de basisschool Klimmerblad en vindt elke avond de avondvierdaagse plaats vanaf de Doniahal. En daarbij worden ook vrijwilligers gezocht die bewoners van Doniahien in een rolstoel willen begeleiden tijdens de wandelingen.
0: Ja, op maandag kunnen inwoners onder meer meedoen aan countrydans in zalencentrum Sint-Niek, tegelschilder in de Createek en een zangavond in de PKN-kerk. Later op de avond is er een kunstwandeling bij de Loedersgrot naast de Sint-Nicolaaskerk. En dinsdag zal er meer yoga, beeldhouwen en verhalen vertellen in de kas van Wilhelmina Oort en open vioollessen van de Toornhoes op het programma. In de avond wordt het zalencentrum Sint-Niek en Friese kroegquiz gehouden. Woensdag daar zijn activiteiten als gezond natuurwandelen, jeu de boule, een dansworkshop, een lezing over biologisch dynamisch tuinieren en ook treden Chanticore Tegenwind en Head Emerson op. Dat is allemaal samen met het dwelorkest Wild Blazers. Daarnaast wordt er s'avonds een Jim Rocks training gehouden bij Jim Plaza. Donderdag is onder meer een schildermiddag op de Volkstuin, een fotopresentatie over oud Sint-Niek en een open slagwerkles van het Toornhoes. Verder wordt er een bloeilezing gehouden over gezond ouder worden en organiseert de AVOEK een schrijfworkshop. En ook zijn er diverse andere dingen, zoals een open biljartavond en een openbare repetitie van muziekvereniging Crescendo in Itzkenhuizen. Vrijdag dan draait het programma op onder andere de Plantjesruilmarkt. Een expositie van kunstwerken die tijdens de Bloeiweek zijn gemaakt. Sportief wandelen, een walking voetbalkliniek en een kaatskliniek. Verder in het slotweekend dan gaat de Bloeiweek verder met onder andere een social bootcamp. Opnieuw een lezing over biologisch dynamisch tuinieren. En op zondag een Pinkster openluchtdienst bij de PKN-kerk. De week die wordt afgesloten met een KPJ beachvolleybaltoernooi bij zalencentrum Sint-Niek. Oftewel, veel te doen daar als ik het zo hoor.
1: Uitgebreid programma. En er is ook een website.
0: Daar kun je een website?
1: Ja, zeker.
0: Ongelooflijk.
1: Volgens mij was dat mijn hoofd sint-niek.bloei.frl.
0: Oh.
1: Jazeker. En daar heb je een heel blokkenschema. En dan kun je er precies zien hoe laat en waar je moet zijn voor al deze evenementen. Nou, straks gaan we naar het weerbericht. En dat begint nog een beetje dat je denkt van, moa, zit er nog schot in de zaak?
0: Nee, ik denk het niet.
1: Jazeker zit er schot in.
0: Veel schot in de zaak.
1: Zeker, het komt vanzelf.
0: Eerst de muziek van de Drifters. You're more than a number in my little red book.

0: Asia, He of the Moment op Radio Spannenburg. Ja, leuk dat je luistert. Ja, we hebben nog een minuut vol te praten. Dat gaat niet doen. Is het weerbericht al aanwezig?
1: Ja,
0: of het weerkoortje? Ja. Het weerbericht is aanwezig, maar is het weerkoortje ook aanwezig?
1: Ja, zeker, heb ze al de koffie gezet zelfs, joh.
0: Oh, hebben ze wel tijd om eventjes dat ding in te blaren?
2: Ja, kom maar jongens.
0: 3, 2, 1.
2: Weerbericht.
1: En ze kunnen weer aan de koffie.
0: Nou, ik vind het heel speciaal allemaal.
3: Radio Spannenburg, ja. Weerbericht.
0: Ja, met het weerkoor. Nee, met Ronald van der Pol.
4: Ja. Maandag, dan beginnen we overwegend bewolkt, maar het is wel droog. Dus dat is dan nog een goed teken. Alleen in de middag, dan komen er weer allemaal nieuwe buien tot ontwikkeling.
0: Ja,
4: I'm so sorry. Tussen de buien door verschijnen er vanuit het zuidwesten wel steeds weer vaker perioden met zonneschijn. Men noemt dat dan ook wel wisselvallig Hollands weer. De temperatuur loopt op naar 15 graden. En verder waait er een zwakke tot matige wind. En die komt uit het westen tot zuidwesten. Maandagavond, dan verdwijnen de buien als sneeuw voor de zon. En over die zon gesproken, die zal er nog een tijdje even flink schijnen. Dus maandagavond kun je nog even je momentje pakken voor de zonnestralen. Ook dinsdag hebben we de paraplu nog even nodig. Dinsdagochtend is het droog en vrij zonnig. Maar geleidelijk raakt het vanuit het zuidwesten overal in het land bewolkt. En gaat het een tijdje regenen. Bij ons in Friesland, maar ook in Groningen, arriveert de regen als laatst. En ja, dan blijft het bij ons dus waarschijnlijk gewoon tot halverwege de middag droog en vrij zonnig. Dus al met al is dinsdag al een beetje een prima dag. Matige tot vrij krachtige wind uit het zuiden. Daarmee wordt er zachtere lucht aangevoerd. Voor de regen uit wordt het dan nog 15 graden. In de regen zelf zakt de temperatuur naar 12 of 13 graden. Dan de woensdag, dan ontstaan landinwaarts nog een aantal stevige buien. Tussen de buien doorschijnt de zon en dan wordt het tussen de 16 graden en de 20 graden. Woensdagavond dan doven de buien uit en daarna, vanaf donderdag, dan neemt de buienkans echt gewoon flink af. De zon die gaat flink schijnen. De temperatuur die gaat ook nog eens oplopen. Donderdag aan de kust 17 graden, 23 graden in het zuiden van het land. Dus dan is het al een stuk warmer dan de afgelopen of de voorgaande dagen. En vrijdag, dan hebben we 20 graden aan de kust tot 26 graden in Limburg. Ongekend, hé. Dan is het in één keer hoogzomer.
0: Dat mag wat kosten.
4: Ja. Nou ja, en ga je genieten van dat zonnige weer? Hou dan er wel rekening mee dat de UV-index hoog is. Die kan als UV 6 halen.
0: Nee!
4: Zeker. En dat betekent dat je gewoon binnen een half uur al kan verbranden.
0: Fikken dat ding dus.
4: Al je zonnebrand krijgt maar weer in de aanslag.
0: Ongelooflijk, lekker hoor. Dan de weerspreuk van deze week.
4: Zingt de vink vroeg in de meimorgen, dan zal die dag voor regen zorgen.
0: En nou is het weer regen.
4: Ja.
0: Wat is het nou?
4: De vink die weet ook niet wat hij wil. Nou goed, ik vink het weerbericht af.
0: Ik wou hem ook maken.
4: We gaan straks door met het nieuws. Ja.
0: Dat is het enige?
4: Ja, nou, we gaan het even hebben. Yeah. Ja, ja. We gaan het zo meteen hebben over Lemmer Ahoy. Ja,
0: schiet op zich.
4: En er was ook nog sportiviteit voor het goede doel. Voor FNS, de neurologische aandoening. Hoeveel geld er is opgehaald, hoor je zo meteen.
0: Hier is Ronan Keating, live in IC op Radio Spannenburg.

0: The Cats, Come Sunday. Oh, ze zoekt direct weg. Bam. Zendtijd over, ze meteen verdwenen. Ja, dat is goed. Daar komt nog ook niet meer verder af. Nee. Tijd geworden voor Nieuws uit de regio.
1: Schipper Jappie Visser van de Snekerpan, die heeft Lemmer Ahoy gewonnen. Na 6 wedstrijden kwam hij op 18 punten. En dat was goed voor de eindzegen. Snekerpan die wist daarbij 3 wedstrijden te winnen. Sietse Brouwer die eindigde als tweede met de Gerben van Manen. Gevolgd door Tom Roosgeurius met de Grutte Pier. Volgens de organisatie waren de omstandigheden dit jaar erg lastig. Het evenement begon met bijna geen wind, waardoor wedstrijden moesten worden geschrapt. Later nam de wind juist sterk toe en draaide die voortdurend van richting. En dat zorgde voor uitdagende situaties op het water. Tijdens een inhaalwedstrijd sloeg zelfs een schip om. Daarbij raakte niemand gewond en bleef schade uit. Lemmer Ahoy geldt als een belangrijke eerste graadmeter voor het seizoen, waarbij schippers niet alleen strijden om de winst, maar ook testen met materiaal en bemanning.
0: Een roeivereniging uit Groningen heeft 7.656 euro opgehaald voor onderzoek naar de aandoening FNS. Ik ken bedragen, dat is ongelooflijk. De vereniging was van plan om een tocht van 200 kilometer te gaan roeien, maar met een route over het Slotermeer. Door de harde wind moest die route worden aangepast en voerden de boten niet langs Woudsend en Balk. Een ontbijt met muziek dat op het water gepland stond, werd daarom in Woudsend gehouden. Ondanks de wijzigingen bleef de sfeer volgens de organisatie positief. En de opbrengst die komt ten goede van aan FNS Nederland.
1: Dat was nou 7.656 euro?
0: Jazeker.
1: Dat is een mooi bedrag.
0: Heel mooi bedrag.
1: De politie die is nog altijd op zoek naar de dader of daders van een diefstal bij watersportwinkel aan de kade in Langweer. Eigenaar Johan Wagenaar die ontdekte afgelopen dinsdag dat de garagebox met zijn volledige kledingvoorraad was leeggehaald. De deur die stond open en vrijwel alles was verdwenen. Het gaat om populaire kledingstukken met een inkoopwaarde van ongeveer 30.000 euro. Volgens Wagenaar zijn deze niet eenvoudig te vervangen. Op camerabeelden is te zien dat rond 1:30 s'nachts een busje het terrein opreed. Een kenteken is echter niet zichtbaar. Wagenaar heeft een beloning van 5.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. Tot nu toe heeft dat nog geen bruikbare informatie opgeleverd. En ook van de politie heeft hij nog geen bericht ontvangen. Meer nieuws op onze website radiospannenburg.nl. Daar onder andere leuke beelden uit Workum waar honderden oldtimers doorheen trokken. Zelfs de ANWB moest er aan te pas komen met de wegenwas.
0: Ja, nou,
1: zeker. Spektakel. En de redactie was ook in Heerenveen. Want daar was voor de tweede keer op 10.30 de High Rocks. Dat is een combinatie van conditie- en krachttraining. En dat is een helse strijd. Bekijk het nu op onze site radiospannenburg.nl. Of download een nieuwe app.
0: Ah, en waar vinden we die?
1: In de App Store.
0: Gewoon naar rtvspannenburg.nl/app gaan.
1: Oh ja,
0: kom je er wel.
1: Daar vind je een linkje.
0: Voorbij de besturingssystemen.
1: Ja.
0: Mötley Crüe is hier, Kickstart My Heart.

0: Foster the People, Punked Up Kicks. Even kijken, hebben we nog een ingekomen bericht?
1: Jazeker.
0: Mooi.
1: Ja, want in het bezoekerscentrum Marijn Klif in Oude Midden, daar kun je momenteel het werk zien van natuurfotograaf Boukje Bosma. Ze is ook ambassadeur van Nationaal Landschap Zuidwest-Friesland en ze toont beelden van het mooie landschap en de natuurgebieden. En daarnaast organiseert ze samen met het bezoekerscentrum een fotowandeling van 5 kilometer. Onlangs was er een tocht die niet doorging. Maar er komt nog een datum aan, namelijk woensdag 27 mei van 1 tot 3 uur. En er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. En die kun je dus bestellen op de website nationaallandschap.frl.
0: Oké. Zometeen.
1: Nou, straks na het nieuws van 9 uur hebben we 3 leuke exposities. Die worden allemaal door het Friese Geer georganiseerd. Het is een excursie door het Kettelijke Skaar, dat is bij Heerenveen. Je kan ook komend weekend een bezoekje brengen aan de Vismigratierivier. Dat is bij het IJsselmeer. Want het is namelijk dan de World Fish Migration Day aankomende zaterdag. Waarom moet dat in het Engels, vraag ik mij hardop af. En de derde excursie, dat is een tochtje door de Makkemer Zuidwaard. En dat is eigenlijk een gesloten gebied, dus ook heel uniek.
0: Lekker blijven luisteren. Na het nieuws van 9 uur zijn we er weer. Ik denk Gitten Songfestival. Even een klassieke joy. Tien

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van batterijen stimuleren. Internationale hulporganisaties schalen de hulp op na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Er zijn al 88 doden en ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen. Naast gewoon kijken wie is er besmet, contactonderzoek doen, voorlichting geven.
1: Cruiseschip De Hondius komt vanochtend aan in Rotterdam. Op dat schip brak het Hanta-virus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Die worden getest en gaan in quarantaine. Daar hebben ze in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, zegt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
3: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
1: Het schip legt rond 10 uur aan in Rotterdam. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische droneaanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. In de stad Gerson is een dode gemeld. Het weer bewolkt in het noordoosten, kan nog een bui vallen. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol. Ja.
4: Welkom, Afslag Maandag, aflevering 42, 17 en 18 mei 2026. Leuk dat je luistert. Zometeen, excursie door de Kettlekerskar bij Heerenveen. Een vismigratievijver gaan we het over hebben. En een wandeling langs bloemen en vogels. Gaan we het ook over hebben. Wat leuk, wat leuk.
5: Dat als een natuurblokje met niemand minder dan Erik de Boer.
4: Hoi.
5: En ondertussen gaan we de playlist weer vullen voor het komende uur. Met onder deze inderdaad.
4: Oh, sorry.
5: Controversie van Prince. En daarna hoor je de Spinners met de Rubber Band Man. Dus blijf dus hier bij Radio Spannenburg.

0: Rubberband Man. Ja, wij gaan verder met Du Jour. Het is 10 minuten over 9, afslag maandag. Leuk dat je erbij bent. We hebben 3 excursies die je bij het Frieske Geer kan doen.
1: Ja, want die organiseren op onder andere zaterdag 23 mei een wandelexcursie door het natuurgebied Kittelijke Skar bij Heerenveen. De excursie die staat in het teken van bosvogels en de ontwikkeling van het gebied. De Kittelijke Skar die bestaat meer uit 400 hectare bosgebied met lange lanen, loof- en naaldbossen. Het natuurgebied werd in het verleden aangelegd als productiebos door de familie Bieruma Oosting. En voor Frieske Geer wordt het afgelopen jaren omgevormd tot een gevarieerder natuurgebied. Tijdens de wandeling vertelt de natuurgids over dieren en vogels die in het gebied leven, waaronder spechten, wielenwalen, goudhanen en kuifmezen. En ook damherten, reeën, dassen en vleermuizen, ja, die komen in dat gebied voor. De excursie die duurt ongeveer 3 uren, vindt plaats van 7 tot 10. En de organisatie die adviseert deelnemers om wandelschoenen en voldoende warme kleding mee te nemen. Wil je meedoen? Tickets die zijn verkrijgbaar via de website van het Frieske Geer.
0: Moet je dus afvroegen uit de veren.
1: Ja, maar dan mag het wel. Jongens, kom op.
0: Ja. Zaterdag dan is het de Wereldvismigratiedag. En dan is de Vismigratierivier bij de Afsluitdijk toegankelijk voor het publiek. Bezoekers die krijgen die dag een kijk achter de schermen bij het project dat het IJsselmeer en de Waddenzee met elkaar verbindt. Ja, tijdens de excursie wordt uitgelegd hoe die trekvissen zoals palingen en stekelbaarzen gebruik maken van de doorgang tussen zout en zoet water. En ook wordt aandacht besteed aan de laatste fase van de bouw van de vismigratierivier. De excursie die begint in het Afsluitdijk Waddencenter met een lezing over die vismigratie. En daarna ga je naar buiten, krijg je een rondleiding en dan kun je de coupuren bekijken. 2 starttijden zijn er, om 10 uur of om 13:30. Voor 12:50 ben je erbij en dan kun je tickets bestellen op de website van het Frieske Geer.
1: En zij organiseren ook zaterdag 23 mei een excursie door het Makkemer Zuidwaard en de Makkemer Middenwaard. Tijdens de wandeling krijgen deelnemers uitleg over de flora en de fauna en de ontstaansgeschiedenis van dit gebied. Het bestaat allemaal uit drooggevallen zandplaten langs de kustlijn bij Makkum. In het voorjaar bloeien hier verschillende wilde planten en bloemen, waaronder de gevlekte rietorchissen, de rolklaver en de vogelwikken. Ja, ook vogels die spelen een belangrijke rol tijdens de excursie. In het gebied leven onder meer roerdompen, baardmannetjes, oeverzwaluwen, knobbelzwanen en roofvogels zoals de kuikendieven en de torenvalken.

0: and lay the money down.
1: €5.
0: Ja, precies. Daar zat ik op te wachten.
1: Afslag maandag met twee leuke evenementen. Zometeen gaan we naar Heeg, maar we beginnen in Sydney. Want die bloeiweek, ja, daar hadden we het vorige uur over, hè?
0: Ja,
1: daar zijn we eigenlijk nog steeds niet over uitgepraat.
0: We zijn nog steeds niet over uitgepraat, nee, dat klopt. Want tijdens dus die bloeienweek van Sint-Douglas georganiseert Toornhoes verschillende activiteiten op het gebied van muziek en dans. Dinsdag 19 mei, dan wordt er een open vioolles gegeven door Jenny Lut Havinga. Bezoekers die kunnen van half drie tot, heel specifiek, 4:10 kennis maken met het instrument. Nou, wie dat zelf wil proberen, zo'n viool, die moet zich aanmelden eventjes via muziek@toornhoes.nl.
1: 4:11 sta je gewoon buiten.
0: Ja, precies. Dan is het afgelopen met je viool. Ja. De buren wou het niet meer aan horen, denk ik. Woensdag 20 mei, dan volgt er een duo dansworkshop van Marit Leenstra en Lotte Zuidgeest. Het wordt allemaal gehouden tussen 3:30 en 3:45. In de basisschool het Klimmerblad aan de pit in Sint-Nicolaasga. Voor deze workshop is aanmelden niet nodig. Het programma wordt op donderdag 21 mei afgesloten met een open les slagwerk en drums door Roel-Jan Jongsma. Deze activiteit duurt van, 5:10 tot 8:00 in het Toornhoes aan de Baron van Hardenbroekstraat in Sint-Nicolaasga. Aanmelden is ook hiervoor niet nodig. Gewoon binnenlopen en je ding doen.
1: Ik had vroeger ook muziekles bij het Centrum voor de Kunsten in Sneekheden dat toen.
0: Ja,
1: had ik ook specifieke tijden. Maar daar klopte dus helemaal niks van. Mijn leraar die deed altijd maar wat.
0: Ah.
1: Weet je, gewoon weer een kwartier op de wachtstoel daar gezet in de gang.
0: Maar nou snap ik waar jij dat kwartiertje vandaan hebt.
1: Ja, het kwartiertje komt bij mij daar vandaan, ja.
0: Ja.
1: Zonder mobiel toen nog, hè?
0: Ja.
1: Ze wilde me dood.
0: Maar had je Donald Duck daar liggen?
1: Weet ik eigenlijk niet. We gaan door.
0: Ja, voordat we het wel bij Donald
1: Duck. We gaan naar Heeg. In het mooie watersportdorpje wordt zaterdag 23 mei de Scoutster Oldtimer Day gehouden. Oftewel, Trekker. Tijdens het evenement zijn verschillende trekkers, werktuigen en stationaire motoren te bekijken. Ook bromfietsen die maken deel uit van de tentoonstelling. Ze werken ieder jaar met een thema. En dit jaar is het in het teken van oude werktuigen. Bezoekers die kunnen daarnaast deelnemen aan een rondrit door Heeg. En voor kinderen is er een springkussen aanwezig. En verder zijn er allemaal kraampjes. Er is een snackwagen op het terrein. Maar tada! Op de Scoutster Oldtimer Day kun je vanaf 11:30 terecht. De toegang is gratis en het evenement is op het terrein van Scheepsmotoren Heeg. En die vind je aan de Daam nummertje 5.
0: Alright. Zometeen het weerbericht.
1: Spannend.
0: Ja, als je het eerste uur hebt geluisterd, dan is het niet spannend meer. Maar schakel je net in.
1: Ik ben het al lang weer vergeten wat het weerbericht van vorige uur was, joh.
0: Dan schakel je net in. Schakel even wat eerder in, dan had je het ook kunnen weten.
1: Ja.
0: En anders hoor je het zometeen wel.
1: Eerst de Beatles, dit is Come Together.

0: Gaat het goed?
1: De formatie ABBA.
0: 1015.
2: Formatie.
0: 1015, dat is de luchtdruk in Balk op dit moment.
3: Radio Spannenburg,
0: ja.
3: Weerbericht.
0: Krijg je van Irie de Boer.
2: Hoi. Maandag, daar beginnen we overwegend bewolkt, is het droog. Maar in de middag komen er enkele buien tot ontwikkeling. Tussen de buien door verschijnen vanuit het zuidwesten steeds vaker perioden met zonneschijn. Temperatuur loopt op naar 15 graden. En verder waait er een zwakke tot matige wind uit het westen tot zuidwesten. In de loop van maandagavond zullen de buien verdwijnen. En zal de zon nog even een flinke tijd gaan schijnen. Ook op dinsdag hebben we een paraplu nodig. Dinsdagavond is het droog en vrij zonnig. Geleidelijk maakt het vanuit het westen overal bewolkt. En gaat het overal een tijdje regenen. In Friesland en Groningen arriveert de regen als laatste. En blijft waarschijnlijk tot halverwege de middag droog en vrij zonnig. Met een matige tot vrij krachtige wind uit het zuiden wordt er zachtere lucht aangevoerd. Voor de regen uit kan het nog wel 15 graden worden. Maar in de regen is het 12 of 13 graden. Op woensdag ontstaan er vooral landinwaarts nog een aantal stevige buien. Tussen de buien door schijnt de zon. Het wordt dan 16 tot 20 graden. Woensdagavond dan doven de buien een beetje uit. En de dagen daarna dan nemen de buien kans af. De zon die schijnt dan een flinke en dan gaat de temperatuur dus ook omhoog. Donderdag is het met 17 tot 23 graden al een stuk warmer dan de voorgaande dagen. En vrijdag wordt het al 20 tot 26 graden. In het weekend kan het, afhankelijk van de hoeveelheid bewolking, op grote schaal zelfs zomers warm gaan worden. En denk hierbij aan 25 graden of ietsjes meer. En wie gaat genieten van het zonnige weer, die moet wel even rekening houden met de zon. Want de zonkracht die kan tussen 12 en 3 UV-index 6 behalen. En dat betekent dat je dan binnen een kwartier kan gaan verbranden.
0: Ja, en de meeste mensen hebben vakantie volgende weekend. Dus houden we dan maar rekening mee.
2: Klopt.
0: Zometeen gaat de avondvierdaagse in Lemmer van start. Nou, niet zometeen, maar daar gaan we straks over hebben. Verder de opening van de beeldenseizoen in Terkappelen. Repercaféetje is er weer aan de hand. Een ballroomavond hebben. We gaan het over documentaire over oversterfte. Gaat weer vertoond worden. En een Pinkster rondvaart vanuit Lemmer.
4: Blijf luisteren naar Radio Spannenburg. Het komt zometeen voorbij. Eerst Boudewijn de Groot. Welterusten, mijn heer de president.

gaan verder op ontdekking. We hebben hier een radio in het midden. Nou, die moest hij nog even zoeken, denk ik, die zender. Radio Spannenberg. De radio doet het.

0: Man Without Hats en de Safety Dance Accident Prone hoorde je daarvoor. Even zien, wij gaan naar de digitale postduif. Want ja. Er is weer heel wat binnengekomen, hè?
1: Ja, dat arme beestje die had zijn buikje er vol van.
0: Kromme rug heeft hij ervan. Ja,
1: nou, ik heb hem weer losgelaten voor de volgende partij-evenementen. In Lemmer wordt maandag 18 tot en met donderdag 21 mei de jaarlijkse avondvierdaagse weer gehouden. De wandeltocht die is bedoeld voor jong en oud en bestaat uit routes van 5 en 10 kilometer. De route van 5 kilometer die start dagelijks om 2:30 bij de school of club van de deelnemers. En de 10 kilometer die begint vanaf 6:30 bij de ijsbaan in Lemmer. De organisatie die roept deelnemers op om eten en drinken mee te nemen voor onderweg. Na afloop ontvangen de wandelaars traditioneel een medaille. Aanmelden, dat kan op ruispalmen.nl. Daar vind je de gegevens en dan klik je op agenda.
0: Ja, allemaal 06-nummers gaan we hier niet opnoemen.
1: Jawel, die van de Ronald is 06.
0: We gaan naar Ter Kappelen, want daar is afgelopen weekend het nieuwe beeldenseizoen geopend. Met werk van 12 nationaal en internationaal bekende kunstenaars. De beeldentuin die vorig jaar werd geopend, die vernieuwt ieder jaar de collectie. En tijdens deze eerste week is daarnaast ook nog een binnenexpositie in het kerkje van Ter Kappelen en in het atelier van Fransje Versloot te zien. In de kerk zijn mixed media werken van Geertje de Boer te zien, evenals porseleinobjecten van Fransje Versloot en keramische beelden van Peter Hiemstra.
1: In de bibliotheek van Jouren, daar wordt op woensdag 20 mei opnieuw een repaircafé gehouden. Bezoekers die kunnen hier terecht met kapotte spullen om deze samen met vrijwilligers te repareren. Deelname kost niks, wordt wel een vrijwillige bijdrage gevraagd. Het repaircafé die duurt van 10:30 tot 12:30.
0: In Zalencentrum met Haske in Jouren, daar wordt aanstaande zaterdag een ballroomavond gehouden met live muziek van Trashiek. En tijdens de avond worden verschillende muziekstijlen gespeeld, waaronder dus ballroom. Maar er komen ook oldies, country en Latin voorbij. De dansavond is van 7:30 tot 10:30. Tientje entree, contant betalen.
1: Zalencentrum met Haske in Jouren. Daar wordt vrijdag 22 mei de documentaire De Stilte Schreeuwt vertoond. Deze film is gemaakt door filmmaker Frank de Rooij. Gaat over de discussie rond oversterfte in Nederland. In de documentaire worden verschillende deskundigen en ervaringsdeskundigen aan het woord gehouden. Onder wie patholoog Frank van der Goot, statisticus Ronald Meester en OMT-lid Andreas Vos en data-analyst Wouter Aukema. Na afloop wordt er een vraaggesprek met filmmaker Frank de Rooij en deskundige van Arts en Collectief. Daarna is de gelegenheid om na te praten tijdens een borrel. De inloop begint om 7:30. De film start om 8:00. Tickets kosten €20,50.
0: En vanuit Lemmeren kun je deze zondag een Pinksterrondvaart meemaken tijdens de 2 uur durende boottocht. Ja, maak je kennis met Lemmer en de Friese Meren vanaf het water. Nou, het wordt mooi weer, dus je kan lekker buiten zitten. Om 1:00 is het vertrek, opstappen. Dat is tegenover de Korte Streek 14, dat is gewoon in het centrum van Lemmer. Kaartjes kun je reserveren bij de website rondvaartsneek.nl. Dat was hem.
1: Dat was
0: wow. Wat een lijst.
1: Ja.
0: Gaan we ons opmaken voor de uitsmijter van deze week, hè?
1: Zoals dat.
0: We hebben nog een goede 9 gevonden.
1: Ja, dat is een hele goede. Ja, hoor.
0: En dat is internationaal.
1: Dat wil je nog meer.
0: Ja, prachtig. Leukste kwartier van de Nederlandse radio is begonnen. Tot 10:00 hou hem hier op Spannenburg voor lekkere muziek. Dit is Tina Turner en de Private Dancer.

0: Hoor hem scratchen dan.
1: Ja, hij gaat los. Dat kunnen wij ook.
0: Ja. Oh, wat erg. Oh, we gaan eventjes naar het stichtelijk woord luisteren. Hier is Imke de Boer. Zo, goeiedag.
1: Zo, goeiedag Eem. Heb je nou zelf dit voor dit programma, dan kun je ze mailen. info@radiospannenburg.nl. Heb je nou wat gemist, dan is dat een enorme...
0: Schande. .nl?
1: Ja. Dan is dat nog een schandepunt, dat ik het tot 4 weken daarop terugluisteren. En anders iedere maandag tussen 8 en 10 uur ochtends. En download die RTV Spannenburg app, jongens. Download dat ding.
0: Ja, hij is nog steeds gratis.
1: Ja, we hebben er een inflatiecorrectie op gezet van 0 euro.
0: Ja, downloaden. En dan heb je altijd het laatste nieuws. Kun je ook televisie kijken. Komt binnenkort ook bij jou op de KPN en de Ziggo.
1: Ja, we zijn er druk bij dat het dwalen. Ja,
0: houd vol, houd vast. Nou, dan gaan we naar de uitsmijter.
1: Ja. Ja, ik had er even wat over gevraagd.
0: Juan Pardo.
1: Juan Pardo. We hebben een Spaanstalige popballad van Juan Pardo. Dat is een Spaanse singer-songwriter die eerder bekend werd met Los Brincos en Juan Junior.
0: Jazeker.
1: Ja, die kennen we altijd. De titel betekent praat niet tegen me. De sfeer is dramatisch en romantisch. Iemand voelt zich gekwetst door leugens en afstand in een relatie. De refrein No me hables así draait om de pijnlijke grens. Spreek me niet zo aan.
0: Jezus, oké. Okay. Nou goed, dan gaan wij dat opvolgen. Houden wij onze mond na 10 uur de non-stop, hè?
1: No me hables así.
0: Ja. Hij is wel lekker, hè?
1: Ja, wij zijn er volgende week gewoon weer, mensen.
0: Doei.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Tsieroeren.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen de afdelingen van de ondernemersorganisatie VNO-NCW in Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris Debat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van thuisbatterijen stimuleren. Van 100 verdachten van oplichting is van driekwart de identiteit achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat Meta meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Een grote asteroïde vliegt vanavond rakelings langs de aarde. De steen heeft een diameter van tussen de 16 en 36 meter en werd een week geleden ontdekt. Vanavond vliegt de asteroïde op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Volgens wetenschappers vormt de asteroïde geen gevaar voor onze planeet. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, het wordt 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer, maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
6: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
7: Greensalesmall.nl.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

money was kind of low.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die je hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Mannen om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit Binnen- en Boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Aan boord van het schip dat is getroffen door het Hanta-virus zijn nog 27 opvarenden, 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Een deel van de bemanning gaat in de haven in quarantaine. Geen van hen heeft voor zover bekend verschijnselen van het Hanta-virus. Het lichaam van een vorige week overleden passagier, een vrouw uit Duitsland, is ook nog op het schip. Als iedereen van boord is, wordt de Hondius schoongemaakt en gedesinfecteerd. De organisatie van de hulpvloot voor Gaza meldt dat Israëlische militairen opnieuw een aantal van de schepen hebben onderschept. Dat zou zijn gebeurd ten westen van Cyprus. Daar varen volgens de tracker van de organisatie 51 boten. Ook 6 Nederlanders varen met de hulpvloot mee, laat de organisatie weten aan het ANP. De flotilla vertrok vorige week vanuit Turkije nadat eerder al schepen door Israëlische troepen waren onderschept bij Kreta. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de flotilla vanochtend een provocatie. Politiek Den Haag moet de problemen met de stroomvoorziening behandelen als een crisis. Dat schrijven twee afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW en de gemeente Eindhoven aan staatssecretaris Debat. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. Een asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert vanavond langs de aarde. Volgens wetenschappers zal hij de aarde niet raken. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Het weer bewolkt en straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, door 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer. En dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
5: Kunnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou mooi de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Maar een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
6: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is tolvoeren.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een Oekraïense drone-aanval in het zuiden van Rusland zijn 2 doden gevallen. 2 mensen raakten gewond doordat er granaatscherven in hun armen en benen kwamen. Een aantal voertuigen raakten beschadigd. Over de Oekraïense aanval is verder weinig bekendgemaakt. Oekraïne voerde dit weekend een van de zwaarste drone-aanvallen uit op Rusland sinds de oorlog ruim 4 jaar geleden begon. Rusland zette vannacht ruim 500 drones in en 22 raketten. De meeste drones en 4 raketten zijn volgens Oekraïne neergehaald. Bij Cyprus zijn enkele schepen van een hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. Ook 6 Nederlandse activisten varen mee met de vloot. Het Israëlische leger onderschept geregeld bootjes van de flotilla in internationale wateren. De laatste keer was 2 weken geleden. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn hieraan overleden. De 27 opvarenden die nog op de Hondius zitten worden bij aankomst weer getest en daarna gaan ze in quarantaine. Het schip wordt daarna schoongemaakt en gedesinfecteerd. De supporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in Volendam voor het duel in de play-offs om Conference League voetbal met Ajax. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en zegt zich te gaan beraden op vervolgstappen. De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdag in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van zanger Harry Styles. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met dan ook kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Resalesman.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

heupel. Ik ben verlof.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Do bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. Dat zei advocaat Sjoerd van Bergen-Henegouwen op een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Van Bergen-Henegouwen staat Taghi eenmalig bij voor deze zitting, waarin werd gesproken over het gebrek aan advocaten. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. De lichamen van vier nog vermiste Italiaanse duikers in de Malediven zijn gevonden. De lichamen werden gevonden door Finse duikers. Na dagen van slecht weer waren de omstandigheden vandaag goed. Donderdag kwamen vijf Italianen om toen ze grotten in gingen verkennen op zo'n 50 meter diepte. Een van de lichamen werd kort daarna gevonden. Tijdens de zoektocht kwam afgelopen weekend ook een duiker van het Maledivische leger om. Hij werd onwel tijdens de zoektocht en overleed later in het ziekenhuis. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. De Internationale Turnbond laat Russische en Belarussische atleten weer toe bij wedstrijden. Daarmee volgt de bond de lijn die door het Paralympisch Comité, de Zwembond en de Worstelbond al is ingezet. Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de Russische invasie van Oekraïne 4 jaar geleden geweerd bij internationale sportwedstrijden. Topsporters uit die landen deden aan sommige evenementen wel mee, maar dan onder neutrale vlag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met een kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen, zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
6: Kunnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou mooi de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Maar een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Toonsje om 9 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 12 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. In de Malediven zijn ook de lichamen van de laatste vermiste duikers gevonden. 5 Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. 1 werd kort daarna al gevonden. De andere 4 zijn nu gevonden door Finse duikers. Een duiker van het Maledivische leger is bij de zoektocht ook omgekomen. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. Na de Zwembond en de Worstelbond laat ook de Internationale Turnbond weer atleten toe uit Rusland en Belarus. Deze sporters worden geweerd bij wedstrijden sinds de Russische invasie van Oekraïne. Wel mogen Russische en Belarussische sporters soms meedoen aan evenementen onder neutrale vlag. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. De lokale driehoek heeft besloten dat de Groningen-fans niet welkom zijn. De club overweegt dat besluit aan te vechten. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer. Tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Resalesbaan.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Eggere zal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en Toosje om 6 uur.

0: Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de laatste nieuwsreportages, het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in dien favorieten. Radiospannenburg.nl.
1: Yeah!

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van de miljoenen fraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. Daarna werden de belastingaangiftes ingevuld met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. De Belastingdienst zou zo een bedrag van in totaal 6,7 miljoen euro hebben overgemaakt naar de fraudeurs. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan nog ruim 2 miljoen terug te halen, omdat de Belastingdienst intussen rekeningen heeft geblokkeerd. 15 jaar geleden kwam ook al een grote fraude door Bulgaren aan het licht. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het vakantiegeld voor gepensioneerden valt dit jaar hoger uit. Seniorenplatform AOW.nu berekende dat mensen met AOW dit jaar netto tot 20% meer vakantiegeld krijgen. Zo krijgen alleenstaande AOW'ers eind deze week 1174 euro vakantiegeld gestort, bijna 200 euro meer dan vorig jaar. Ook partners die beide AOW krijgen gaan erop vooruit. De stijging komt vooral doordat het minimumloon flink omhoog is gegaan. De AOW is eraan gekoppeld. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. De KNVB denkt dat er zo'n 5000 Oranje-fans in de stadion zitten tijdens de eerste wedstrijden van het WK volgende maand. Daarnaast verwacht de voetbalbond nog eens 5000 extra fans die meelopen in de zogenoemde fanwalk, de oranje mars die voor de wedstrijden wordt gelopen. De wedstrijden zijn in de VS, Canada en Mexico. Oranje trapt af in Dallas tegen Japan. Ook de andere poolwedstrijden zijn in de VS. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten, kans op mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later bewolkt en geregeld regen bij 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Kunnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing van meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Maar een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit die ook goed.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
6: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, jestien afslag maandag. Snijd de Jong en Manje te Moorn om 8 uur.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar uw reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is Fjouwer Oeren.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein liepen betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. Bij het overleg vanavond zijn premier Jette, asielminister Van den Brink, minister Heerma van Binnenlandse Zaken en minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. De VNG riep vorige week op tot het spoedoverleg. De organisatie zegt dat democratisch genomen besluiten, zoals over de asielopvang, steeds vaker worden ondermijnd door intimidatie, bedreiging, geweld en ontregeling. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. 15 jaar geleden kwam grootschalige toeslagenfraude door een Bulgaarse bende aan het licht. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week €1174, bijna €200 meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. De stijging komt door de koppeling met het minimumloon. Als dat stijgt, stijgt ook de AOW. Feyenoord heeft de Belg Davy Rigaud aangesteld als nieuwe technisch directeur, melden verschillende media. De 38-jarige Rigaud komt over van Club Brugge, waar hij successen kende. Hij tekent voor 3 jaar bij Feyenoord. Volgens het AD heeft Feyenoord ook een akkoord op hoofdlijnen met Robert Eenhoorn, die de nieuwe algemeen directeur moet worden. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer. Tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Kunnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
3: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Stem ergens al op een van de horenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70. Jazz Time. Else Twarde Snij van de Mannen om 12 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Schiphol staan vandaag lange rijen bij de controle van de handbagage. De chaos lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Migratie en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn daarbij aanwezig. Een vrouw van 30 uit Hoogvliet, Rotterdam, wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. Begin vorige maand is ze opgepakt. De vrouw werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving en zou jarenlang patiënten bestolen hebben. Ze zou voor zeker €67.000 aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben verkocht bij goudinkopers. Hoewel de gestolen sieraden inmiddels omgesmolten zijn, roept de politie gedupeerden op om zich te melden. De YouTuber die roddelpraatpresentator Dennis Schouten beschoot met een paintballgeweer krijgt een gevangenisstraf van 33 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Hij is ook veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur... en hij moet een schadevergoeding van €3.000 betalen. De 30-jarige man zegt dat hij met de aanval, die werd gefilmd, aandacht wilde genereren voor zijn YouTube-kanaal. Het weer. Eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS-journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
6: Kunnen jouw dreigende stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou met de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
7: GreenSalesman.nl.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur. Radio.

Bivinet mee stil te krijgen, leidt de massa hysterie voort op de

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak kopballen geven lopen een 2 tot 3 keer hoger risico op hersenziektes als Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC onder ruim 300 amateurvoetballers. Ze namen voor en na een wedstrijd bloed af. Daaruit bleek dat spelers die hadden gekopt een stofje in hun bloed hadden dat duidt op hersenschade. Het onderzoek werd betaald door de KNVB en vandaag gepubliceerd in een neurologisch vakblad. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. Dat lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. De Betuwe-route is al sinds 11 uur vanmorgen dicht omdat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend op het spoor. De demonstranten zitten ter hoogte van Els tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie kunnen er geen goederentreinen over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens rijden. Dagelijks gaan er zo'n 50 treinen over het spoor. Demonstranten van de actiegroep Geef Tegengas hebben vaker deze maand het spoor geblokkeerd. ProRail maakt zich daar zorgen over en zegt dat het spoor geen plek is voor demonstraties. In 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint-Oederode. Korte tijd later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie verder niks zeggen. Het weer, eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Waarom in de Tiet.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
2: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren, betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
1: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.
3: We zijn al maanden bezig om de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven. En een heleboel beveiligers zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
1: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. Het weer in de loop van de avond nemen de buien af. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Waarom in de Tijd.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit Nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak een kopbal geven, hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat koppen het risico op hersenziektes als Alzheimer verhoogt. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Madison Show is zaterdag overleden. Dennis Le Corriere had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.
2: Sylvia's mother says, Sylvia's packing, she's gone, be leaving today.
1: Dennis Le Corriere is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ten eigen zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles hoe blommen, bisten en uw Friese landschap. Jestien het natuurprogramma. Else vierde snij van de mannen om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Jochen Oeren.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Door de actie lag het treinverkeer op het traject grotendeels stil. Pas sinds een uur of zes is het treinverkeer volledig hervat. Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. In het Catshuis in Den Haag is op dit moment een overleg bezig tussen het kabinet en de gemeente. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na alle protesten en al het geweld rondom de opvang van asielzoekers. De gemeenten vinden dat ze niet genoeg steun krijgen vanuit Den Haag, zegt verslaggever Eva Wiesing.
2: Zij zeggen, wij voeren gewoon de wet uit die hier in Den Haag gemaakt is. En als politici dan zeggen van het geweld, dat veroordelen we, maar in één zin tegelijkertijd ook hun zorg uitspreken en hun begrip uitspreken voor bezorgde burgers, dan vinden ze dat ze voor de bus worden gegooid.
1: Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn bij het overleg aanwezig. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig, later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Het jest in Spiekerhut. Sneum om 10 uur.

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komen vanuit het kabinet een speciale organisatie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. Dat heeft premier Jette gezegd na het overleg tussen het kabinet en gemeenten over de spanningen rond de asielopvang. Jette zei dat het kabinet eraan werkt om de instroom omlaag te krijgen en dat er op alle plekken in Nederland asielopvang moet worden gerealiseerd. En dat het kabinet gemeenten daarbij gaat helpen.
2: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende. En daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeenten hier extra bij kan ondersteunen. Zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken. En we kijken ernaar uit om de komende weken dit verder met elkaar uit te werken.
1: Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. De actie op het spoor van de Betuwelijn is voorbij. De actievoerders die zich hadden vastgeketend zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen bij Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Een groot deel van de dag lag het goederenvervoer op het traject stil. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft Musk te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. De advocaat van OpenAI noemt de rechtszaak een hypocriete poging om een concurrent te saboteren.
3: This lawsuit was a hypocritical attempt to sabotage a competitor and to overcome a long history of very bad predictions about what OpenAI has been and will become.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

Voor stovitten wat er te doen is in de regio, zoek dan alle weken naar de agenda-tips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Jon van Kamp met het NOS Journaal. Er komen vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Katshuis. De gemeente had om het overleg gevraagd naar de onrustende komst van AZC's in verschillende gemeenten. Zo kwam het tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst van opvang in het voormalige gemeentehuis. Namens de VNG was burgemeester Dijksma van Utrecht naar Den Haag gekomen. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan voor lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met de Israëlische instellingen te verbreken. In het raam van de bestuurskamer, in het hoofdgebouw, werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Rond 8 uur vanavond heeft de politie de twee banden ontruimd. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez op X. Hij reageert ermee op berichten van de Amerikaanse nieuwssite Axios. Dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo Bay mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn eerder vanavond verwijderd door de politie. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. De demonstranten zaten ter hoogte van Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurden dergelijke acties meestal zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer veel langer plat te leggen. Het weer, de laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur. Radio.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Katshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Friese, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld kon hij toen naar eigen zeggen niet opbrengen. Hij zou daarbij nu hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. In Kenia zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 30 gewond geraakt bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. De minister van Binnenlandse Zaken sprak van gewelddadige en illegale protesten die waren gekaapt door politieke actoren. Volgens hem zijn 348 mensen opgepakt. Hoe de 4 dode slachtoffers om het leven zijn gekomen, zei hij niet. Maar ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat de politie in Nairobi met scherp schoot op betogers. De politie in Nederland heeft 22 demonstranten gearresteerd die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur heeft de politie de 2 panden ontruimd. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste Nijsreportages, het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

Tim Eggers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De eerste 10 muziek bij de koffie. Snijm om alvoeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. In San Diego hebben twee schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze drie mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en twee medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn twee tieners, een van 17 en een van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.